0: はい。
1: Dit zijn de Sivakovsi.
2: Dit is de Sivakovsi.
1: Affirmative.
3: Engine 61.
1: Engine 61.
3: Pace of us, Engine.
1: Affirmative. Ladder 15.